0: fase hebben bevonden van de voorbereidingen van een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam afgelopen middag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur afgelopen middag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn opgelegd. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor de sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. In de Eredivisie werden afgelopen avond nog 3 wedstrijden gespeeld. En AZ staat nu bovenaan in de competitie, doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club uit Alkmaar met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta eindigde het in een gelijkspel 3-3. Het weer is bijna overal droog, alleen in het noorden nog kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. De komende dag in het noorden opnieuw kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 3 uur. Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou zich in de laatste fase hebben bevonden van de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In het Amerikaanse nationaal park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. Een man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer stopte de man en ging de andere toerist alleen verder. Toen parkwachters terugkwamen...

0: Bij de man werd hij doodgevonden. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van de auto te blijven. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds gisteren rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn gisteren geklapt. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. De gemeente Rotterdam heeft twee ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de twee deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. Het weer, het is bijna overal droog. Alleen in het noorden nog kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. Komende dag in het noorden opnieuw kans op regen. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 4 uur. Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. Ruim 20 mensen raakten gewond. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er de komende week nog een aardbeving kan plaatsvinden. In het Amerikaanse Nationaal Park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer kon de man niet verder en ging de andere toerist alleen op pad. Toen parkwachters terugkwamen bij de achtergebleven man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van hun auto te blijven. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou in de laatste fase hebben gezeten van de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In de Eredivisie werden gisteravond 3 wedstrijden gespeeld. AZ staat bovenaan in de competitie doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club gisteravond.

0: met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta eindigde het in een gelijkspel. Daar werd het 3-3. Het weer bijna overal droog, alleen in het noorden kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. Komende dag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: Vijf uur. Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. Ruim 20 mensen raakten gewond. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De meteorologische dienst van Japan waarschuwt dat er de komende week ook nog een aardbeving kan plaatsvinden. In het Amerikaanse nationaal park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer kon de man niet verder en ging de andere toerist alleen hulp halen. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van hun auto te blijven. Syrië heeft een nieuwe aanval van Israël veroordeeld. In de buurt van de hoofdstad Damascus werd een civiel voertuig geraakt en vielen meerdere gewonden. Volgens Israël was een terrorist het doelwit. Die zou bijna klaar zijn met de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. Die maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn ingevoerd op producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. Het weer overwegend droog met in het noorden kans op een kleine bui. Het is zo'n 12 graden. Overdag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: Zes uur. Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad zelf was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er ook de komende week nog een aardbeving kan plaatsvinden. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou in de laatste fase hebben gezeten in de voorbereidingen van een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval deze week van Israël in Syrië. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van het land. In het Amerikaanse Nationaal Park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. Na 2 kilometer kon de man niet meer verder en ging de andere toerist alleen hulp zoeken. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van de auto te blijven. En sportnieuws. In de Eredivisie werden gisteren 3 wedstrijden gespeeld. AZ staat nu bovenaan in de competitie, doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club uit Alkmaar met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta werd het een gelijkspel 3-3. Het weer overwegend droog, met in het noorden nog kans op een kleine bui. Het is zo'n 12 graden. Overdag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en wordt het vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: Dit is het geluid van Flow Radio. Non-stop. Flow
1: Radio. Hey maat, waar is het feestje dan? Tijd om te knallen, vrienden.

0: 7 uur. Nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat ze slachtoffer is van een misdrijf. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur gistermiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Syrië heeft een nieuwe aanval van Israël veroordeeld. In de buurt van de hoofdstad Damascus werden civiel voertuigen geraakt en viel een onbekend aantal gewonden. Volgens Israël was een terrorist het doelwit. Die zou bijna klaar zijn met voorbereidingen voor een aanslag. Syrië noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar ervan op het laatste moment veranderingen te eisen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. Een politieachtervolging in Engeland is uitgelopen op een ongeluk met 7 doden. In de plaats Middlesbrough achtervolgde een politiewagen een verdachte personenauto. Die begon tegen het verkeer in te rijden en botste op een andere politiewagen. Onder de 7 slachtoffers zijn 2 politieagenten. Het weer nog, zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui, het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl.
3: Decoké van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed? Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. Decoké van de Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilvarstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
2: Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
4: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens The Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. De gemeente Rotterdam heeft 2 ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de 2 deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat ze slachtoffer is van een misdrijf. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur gistermiddag iets gezien hebben langs de Maas in Venlo. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds gisteren rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn na een paar dagen stuk gelopen. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De meteorologische dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. En het weer nog. Zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: Frans bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Opstand dakplaten in ANB kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vuurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abramsbouwmaterialen.nl.
1: 9 uur. Nieuws.

0: zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens de Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. Een Fransman van 68 is om het leven gekomen toen hij in het Amerikaanse natuurgebied Death Valley autopech kreeg. Samen met een andere man ging hij te voet op zoek naar hulp. Door de hitte moest hij na een paar kilometer stoppen en bleef hij alleen achter. Toen parkwachters hem later terugvonden, was hij overleden. Death Valley staat bekend om de extreme hitte. In dit geval was het er 47 graden. Dan de weersverwachting. Zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui en het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu Wakker worden met William.

het nummer werd geschreven door Earth, Wind & Fire leden. Daarom klinkt het zo funky. The Emotion Best of My Love. We gaan naar de 80s. Hier is ABC, The Lap of Love. De zanger schreef het nummer naar een mislukte relatie. En maakte een

nummer, terwijl ze werkte als secretaresse van 10 tot 11 uur. Jong Belegen, informatieprogramma voor senioren. 11 uur tot 12 uur, Un Poco Jaco met 1 uur klassieke muziek. 12 uur tot 4 uur non-stop muziek. En van 4 tot 5 uur tweestemming. Programma van Paul en Marleen. En om 5 uur tot 7 uur Paul's platenkast. Gevarieerd programma uit de kast van Paul. Om 7 uur tot 9 uur non-stop muziek. En van 9 uur tot 11 uur Go With The Flow met Bjorn en Yvonne.

Het nummer werd een hit in Amerika door een film van Karate Kid. Dat was Panorama met Cool Summer. Hier is een folk met Don't Let Go.

saxofoon-solo is van Brentford Marsalis, een wereldberoemde jazzmuzikant. Dat was Chinese met I Love You Small.

0: Steed was model voor dat ze zangeresse. Haar stijl werd iconisch. En dat was Steed met Smooth Operator.
1: Elke zondag tussen 4 en 5 is het All in the Family bij Flow Radio. Want dan is het tijd voor Tweestemmig met Marleen en Paul. Zowel vader als dochter delen hun gezamenlijke passie voor muziek, die veelal als de spreekwoordelijke twee handen op één buik luistert. Elke week een bijzonder plekje voor een mooi duet, een plaat van eigen bodem en een prachtige cover. Vergeet het niet en stem af op Tweestemmig. Elke zondag tussen 4 en 5 op Flow Radio.

tegelijk op nummer 1. Lisa Stanfield, I Want The World. Hier is mijn Lewis zoon met In My Gaan Eet Zien.

Het nummer werd een wereldhit dankzij de clips in New York en later nog groter door de film Madaska. Dat was Reel to Reel, I Like to Move It.

Het is Bette Davis vond het nummer geweldig en stuurde Kim een bedankbrief. Dat was Kim Carnes, Bette Davis, Eyes.

heerlijke herfststem is niet van bandlid, maar van studiomuzikant. En dat was Real McCoy, I Know The Night. Dit was Wakker Worden met William. En nog een hele fijne zondagmiddag. Hier zijn de Jacksons, Blame It on the Boogie. Bedankt voor het luisteren bij Flow Radio.

0: Abrahams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Opstand dakplaten in A&B kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van Kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
1: 10 uur. Nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op de laatste dag van de Dutch Grand Prix was het in Zandvoort alweer vroeg druk. De extra treinen tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort zaten vanmorgen soms zo vol dat mensen moesten wachten, meldt de ANP. Ook gisteren was het voor de middag recorddruk volgens NS. De Formule 1-race begint straks om 3 uur. Een overnachting in Amsterdam wordt komende tijd flink duurder. De toeristenbelasting gaat stapsgewijs omhoog van 12,5 naar 20%. De stad heeft daarmee straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. In Amsterdam wordt veel geklaagd over massatoerisme en de nieuwe coalitie van Pro en D66 wil daar iets aan doen. De verhoging komt bovenop.

0: landbouw. De schade door omgewaaide bomen en takken is groot. In beide landen zaten enkele honderdduizenden mensen een tijd zonder stroom. Volgens de Litouwse Weerdienst is de schade door het noodweer in 20 jaar niet zo groot geweest. En het weer, zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui, wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Weekblad De Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
2: Papa, De Hilverbode.
1: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad De Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu, Jong Beleg.

prinskarnaval dit jaar. Dat is gek hoor, echt een noedel. Want hij doet opeens zo raar. Tja, het is gewoon een heel andere man. Nou, voor mij is het een carnavalstiran. Hij loopt de hele dag maar in dat prinselijk gewaad. En dan zet hij weer die muts op en dan vraag je hoe het staat. Nou, dan zeg ik maar, het staat geweldig goed.

ging liever naar de film. Maar dat vindt mijn moeder saai. Ik moet de eiers klutsen, want ze bakt weer eens een vlaai. Ja, daar heb ik ook geen enkele steun meer aan. Die zegt, ja kind, jouw vader, dat is mijn man.

heb ook een vaste vriend. Een leuke vent, wel wat bedies. Maar carnaval, dat maakt van hem een wild verscheurend beest. Nou, hij is omstreeks die tijd echt niet normaal. En hij bezigt dan ook dikwijls literlijke taal. Tje, ik zie hem hele dagen niet. Hij gaat gewoon op stap. En elke morgen lig hij snurkend onder aan de trap. Die jongen maakt me vreselijk nerveus.

en vriendin. Die bij de majorette zit. Dat is wat voor jou, zei vader. Waarom word je ook geen lid? Nou, ben er dan geweest. Maar één keer. En na die keer, toen hoefde ik niet meer. Ja zeg, ik moest daar zo marcheren. Half in mijn blote gat. En toen durfde ze nog zeggen dat ik de ware geest niet had. Ik weet het wel, ik ben niet zoals zij. Ik ben anders.

Elke zondag tussen 4 en 5 is het All in the Family bij Flow Radio. Want dan is het tijd voor Tweestemmig met Marleen en Paul. Zowel vader als dochter delen hun gezamenlijke passie voor muziek, die veelal als de spreekwoordelijke twee handen op één buik luistert. Elke week een bijzonder plekje voor een mooi duet, een plaat van eigen bodem en een prachtige cover. Vergeet het niet en stem af op Tweestemmig. Elke zondag tussen 4 en 5 op Flow Radio.

Kun jij halverwege jouw drukke week wel een oppepper gebruiken? Met Ingrid en Kees, Amy of Bjorn kom jij de rest van de week wel door. Luister elke woensdag naar Door de Week voor jouw break in de week. Jouw break in de week. Met lekkere muziek, nieuwsfeitjes, leuke interviews en ga helemaal uit je dak met de Gooi je haar los plaat. Mis het niet, Door de Week. Elke woensdagavond van 7 tot 9 hier bij Flow Radio.

Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Tot 11 uur het Brabants kwartierke. Muziek en bij wijze van...

0: zomaar in een dag. De wekker rammelt, het is tiet. Walsen, aankleden, hondenriem kwiet. De kinderen roepen, een boterham. De auto in, die weer niet start. We moeten fietsen, zien de banden hard. En een voor en een achterop. Ik kom dus een kwartier te laat. De baas is kwaai. Ik leg hem uit, dat mijn auto het soms niet doet. Inhalen, hosten, het is zo schaft. Om 3:30 heb ik alles af. Jas aanhouden en tot meer. Fietsen maar, de kinderen wachten weer. Veters strikken, neuzen poetsen, naar de super boodschap doen. Bij me blijven en hou jullie fatsoen. 2 blagen, een fiets en een zware tas. Ik wou verdomme dat ik thuis was. Het regent flink, we worden nat. Heuren dreugen schoen op de mat. Groentevlees en piepers in de pan. Doe de gulli de pyjama's aan. Handen wassen, toffeldekken, het valt mee, ze eten lekker. Iefke speulen en dan naar bed. Ik heb de strikplank al klaargezet. Strieken vouwen tot 1:10. Kan nog net het laatste neus zien. Een glaasje fris en Iefke zitten. Hehe, tiet om te gaan putten. Jutteren en een lange dag. Blij dat ze nou slopen mag.
1: Weet u wat dat woord betekent?
0: Jutteren.
1: Stuur uw oplossing naar info@erfgoedbrabant.nl of naar Erfgoed Brabant postbus 1325 5200 Bernard Johan in Den Bosch onder vermelding van bij wijze van. De opgave van 2 weken geleden.
2: Het zat hem nog dun door zijn broekje gaan. Het zat hem nog dun door zijn broekje gaan is letterlijk het zal hem nog dun door zijn broekje gaan. Maar hier betekent het hij heeft het flink onderschat. Hij zal er nog spijt van krijgen. De uitdrukking slaat op de spreekwoordelijke diarree die iemand krijgt van een onderschatte klus die enorm tegen.

0: De website doet het weer eens niet.
1: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
0: Ah, fijn. Hij doet het weer.
2: Weekblad De Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
3: Papa, De Hilverbode.
2: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad De Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
4: Elf uur. Nieuws.
5: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij de Amerikaanse stad Reno woedt een grote natuurbrand. Het vuur heeft al ruim 4000 hectare in de as gelegd. De gouverneur van de staat Nevada heeft een noodtoestand uitgeroepen voor het gebied ten noorden van Reno. Volgens de brandweer breidt het vuur zich snel uit vanwege de harde wind. Brandweerlieden proberen woonwijken te beschermen. Inwoners worden geëvacueerd. Eerder deze maand woedden iets ten westen van Reno bij San Francisco ook grote branden. Die zijn zo goed als onder controle. Ook in Australië is nu vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Een dode langsnuitzeehond blijkt te zijn bezweken aan de dodelijke variant H5N1. Het dier werd gevonden aan de kust ten zuiden van Adelaide. Eerder was al vogelgriep vastgesteld onder een populatie zeeolifanten op een eiland tussen Australië en Antarctica. Tot voor kort kwam H5N1 in Australië niet voor. Maar 3 maanden geleden werd het virus toch gevonden in een dode vogel. In het land is grote bezorgdheid dat de vele unieke dieren slachtoffer kunnen worden van het virus. De hotelbranche is niet te spreken over de aangekondigde verhoging van de toeristenbelasting in Amsterdam. De nieuwe coalitie verhoogt de heffing stapsgewijs van 12,5 naar 20% bovenop de BTW. Volgens Koninklijke Horeca Nederland wordt Nederland internationaal zo steeds minder concurrerend. Noodweer heeft in de Baltische landen aan zeker 2 mensen het leven gekost.

0: Gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies? Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed? Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. Decoké van de Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goirle.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu een Poco Jacco.

The Music Makers van Alfred Reed. Dat was wat je zojuist hoorde. Een frisse, energieke compositie om deze uitzending mee te starten. En we gaan verder met een heerlijk stukje klezmermuziek, uitgevoerd door Gregory Schechter en The Wandering Few, getiteld A Journey to Russia.

Na de opzwepende klezmerklanken gaan we nu naar muziek uit de Renaissance, het jubilate Deo Omnis Terra van componist Cristobal de Morales, uitgevoerd door La Capella Real de Catalunya onder leiding van Jordi Savall.

Nu van Ennio Morricone, schitterende muziek bij de film Cinema Paradiso. Uitgevoerd door trompetist Chris Botti en cellist Yo-Yo Ma.

Je hoorde twee werken van Bach voor hobo en hobo d'amore. Een wat groter type hobo. Eerst het hobo concerto in G klein. En daarna kwam het langere werk voor hobo d'amore in D groot. De hoboïst is Heinz Holliger. En van Antonin Dvořák ga je nu luisteren naar zijn impromptu in D klein voor piano uitgevoerd door Ivo Kaneyek.

Tot besluit de Raiders March van John Williams, uitgevoerd door de Wiener Philharmoniker onder leiding van de componist. Dank voor het luisteren. Fijne zondag verder.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
2: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website.
1: Henkbaars.nl. Henk Baars Bikesport.
0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: Henkbaars.nl.
3: 12 uur. Nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of een vrouw is. En ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. Ook in Australië is nu vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Een dode pelsrob blijkt te zijn bezweken aan de dodelijke variant H5N1. Het dier werd gevonden aan de kust ten zuiden van Adelaide. Eerder was al vogelgriep vastgesteld onder een populatie zeeolifanten op een eiland tussen Australië en Antarctica. Tot voor kort kwam H5N1 in Australië niet voor. Maar 3 maanden geleden werd het virus toch gevonden in een dode vogel. In het land is grote bezorgdheid dat er vele unieke dieren slachtoffer kunnen worden van het virus. In de Amerikaanse staat Nevada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand bij Reno. Het vuur is sinds gisteravond 4 keer zo groot geworden. Brandweerlieden proberen de woonwijken in het noorden van Reno te beschermen. Zeker 3000 mensen moesten hun huis uit. Zandvoort maakt hierop voor de Nederlandse Grand Prix die over 2 uur begint. De pole position is voor Lando Norris. Achter hem starten George Russell en Kimi Antonelli. Max Verstappen begint op plek 7. De Nederlander is wat ziekjes. Hij heeft naar eigen zeggen niet veel energie, maar denkt dat het geen invloed heeft op zijn prestatie. Verstappen won de Dutch Grand Prix 3 keer. Het is de laatste editie van het race-evenement in Nederland. En het weer, stapelwolken, afgewisseld met zon. In het noorden nog een bui, in de rest van het land droog. Het is 18 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Morgen begint zonnig, later wolken en dan zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: Abrahams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Opstand dakplaten in ANB kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van Kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
1: 1 uur. Nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Zandvoort maakt zich op voor de Nederlandse Grand Prix, die om 3 uur begint. De pole position is voor Lando Norris en achter hem starten George Russell en Kimi Antonelli. Max Verstappen begint op plek 7. De Nederlander is wat ziekjes, hij heeft naar eigen zeggen niet veel energie, maar denkt dat het geen invloed heeft op zijn prestatie. Verstappen won de Dutch Grand Prix 3 keer. Het is de laatste editie van het race-evenement in Nederland. Op de plek waar gisteren een ernstig ongeluk was, in Middlesbrough, in het noordoosten van Engeland, komen mensen bloemen brengen voor de 2 omgekomen politieagenten. In totaal kwamen 7 mensen om het leven na een achtervolging van een verdacht voertuig door de politie. De auto reed tegen de rijrichting in en botste toen op een politieauto. De inzittenden van beide auto's kwamen om het leven. Wie de personen in het verdachte voertuig waren, is nog niet bekendgemaakt. Rond de plek van het ongeluk wordt onderzoek gedaan om te achterhalen waarom de Engelse politie die auto achterna zat. In de Oostenrijkse Alpen zijn afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van zijn 3 vrienden. Of de ongelukken te wijten zijn aan slecht klimmateriaal of een andere oorzaak wordt onderzocht. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet natuurlijk overlijden. En het weer, stapelwolken en zon, in het noorden nog een bui. Het is 18 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

Elke zondag tussen 4 en 5 is het All in the Family bij Flo Radio. Want dan is het tijd voor Tweestemmig met Marleen en Paul. Zowel vader als dochter delen hun gezamenlijke passie voor muziek, die veelal als de spreekwoordelijke twee handen op één buik luistert. Elke week een bijzonder plekje voor een mooi duet, een plaat van eigen bodem en een prachtige cover. Vergeet het niet en stem af op Tweestemmig. Elke zondag tussen 4 en 5 op Flo Radio.

belofte, twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde, want

0: 2 uur. Nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie in Venlo is erachter wie de dode vrouw is die gistermiddag werd gevonden langs de Maas. Haar identiteit wordt nog niet bekendgemaakt. Eerst probeert de politie in contact te komen met de nabestaanden. De vrouw overleed onder verdachte omstandigheden. Politieonderzoek in Venlo is inmiddels uitgebreid. Op de plek waar gisteren een ernstig ongeluk was, in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland, komen mensen bloemen brengen voor 2 omgekomen politieagenten. In totaal kwamen 7 mensen om het leven na een achtervolging van een verdacht voertuig door de politie. De auto reed tegen de rijrichting in en botste op een politieauto. De inzittenden van beide auto's kwamen om het leven. Wie de personen in de verdachte auto waren, is nog niet bekendgemaakt. Rond de plek van het ongeluk wordt onderzoek gedaan om te achterhalen waarom de politie de auto achterna zat. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of een vrouw is. Ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. In de Oostenrijkse Alpen zijn afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zielertaal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van 3 vrienden. Of de ongelukken te wijten zijn aan slecht klimmateriaal of een andere oorzaak wordt onderzocht. En het weer, zon en wolken, in het noorden enkele buien en een graad of 20. Morgen zon, bijna overal droog en ongeveer 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: Drie uur. Nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Rond deze tijd begint in Zandvoort de Nederlandse Grand Prix. Op pole position start de Brit Lando Norris. Max Verstappen kwalificeerde zich als zevende. De Nederlander is wat ziekjes, al voelt hij zich iets beter dan gisteren. Voorafgaand aan de race zong Davina Michel het volkslied. In Zandvoort is ook koning Willem-Alexander samen met koningin Maxima en prinses Alexia. De koning zal na afloop de winnaarstrofee uitreiken. Het is de laatste editie van de Nederlandse Grand Prix. In Toussis in Zwitserland zijn nog twee lichamen gevonden na een brand die donderdagavond uitbrak in een restaurant. Daarmee ligt het dodental op vier. Het vuur ontstond rond middernacht op de tweede verdieping van het gebouw, waar ook woningen zijn. Daarna stortte het trappenhuis in. Acht mensen raakten gewond. Het is de tweede grote horecabrand in Zwitserland dit jaar. In de nieuwjaarsnacht kwamen 41 mensen om door een brand in een bar in Crans-Montana. Daarna zijn maatregelen genomen om de brandveiligheid in de horeca te verbeteren. De politie vraagt mensen om informatie over de dode vrouw die gisteren is gevonden langs de Maas in Venlo. Inmiddels weet de politie wel om wie het gaat, maar is het nog onduidelijk wat er met de vrouw gebeurd is. Ze overleed onder verdachte omstandigheden. Op de luchthaven van Düsseldorf is een vrouw gestoken door een giftige vijfstreepschorpioen. De vrouw van 52 kwam terug van vakantie op het Griekse eiland Kos. Ze deed haar jas aan toen ze werd gestoken. Het bleek te gaan om een van de giftigste schorpioenen ter wereld. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Het is onbekend hoe het met haar gaat. De schorpioen wordt verzorgd in een reptielenopvang. Het weer, zon en wolken, in het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon en in het noorden een enkele bui. Het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

Elke zondag tussen 4 en 5 is het All in the Family bij Flow Radio. Want dan is het tijd voor Tweestemmig met Marleen en Paul. Zowel vader als dochter delen hun gezamenlijke passie voor muziek, die veelal als de spreekwoordelijke twee handen op één buik luistert. Elke week een bijzonder plekje voor een mooi duet, een plaat van eigen bodem en een prachtige cover. Vergeet het niet en stem af op Tweestemmig. Elke zondag tussen 4 en 5 op Flow Radio.

0: creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
1: 4 uur. Nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politie heeft de namen en leeftijden bekendgemaakt van de inzittenden van de auto die gisteren crashte bij Middlesbrough in het noordoosten van Engeland. Het gaat om 5 mannen tussen de 16 en 23 jaar. De politie zat de auto met daarin de mannen achterna omdat er iets verdacht zou zijn. Wat dat is, is niet bekendgemaakt. Op het moment dat het voertuig tegen de rijrichting in ging rijden, stopten de agenten de achtervolging. Daarna botste de auto op een andere politieauto. 2 agenten kwamen om het leven bij het ongeluk. In de Oostenrijkse Alpen zijn de afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van 3 vrienden. Of de ongelukken kwamen door slechte klimspullen of een andere oorzaak hadden, wordt nog onderzocht. Na de grote brand in een restaurant in Toussis in Zwitserland zijn nog 2 lichamen gevonden. Gisteren werden ook 2 mensen aangetroffen. De brand brak donderdag rond middernacht uit op de 2e verdieping van het gebouw. 14 mensen wisten te ontkomen aan het vuur. Volgens regionale media zijn er geen mensen meer vermist. Max Verstappen is uitgevallen in de openingsronde van de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. De Formule 1-coureur verloor in de laatste bocht van het circuit de controle en crashte. Omdat de auto behoorlijk wat schade had, kon Verstappen niet door. De coureur zelf is uit voorzorg nagekeken. Hij lijkt in orde te zijn. De race werd na de crash tijdelijk stilgelegd en na 40 minuten weer hervat. Het is de 4e keer dit seizoen dat Verstappen uitvalt. Het weer, zon en wolken. In het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon in het noorden en een enkele bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl. Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu 2-stemmig.

0: Goedemiddag allemaal en welkom bij een nieuwe uitzending van Tweestemmig.
1: Ja, dat ging nog niet zo makkelijk, hè, want we hadden een knopje verkeerd staan. Dus,
0: was even...
1: Aan de ene kant was het even helemaal stil.
0: Ja, dus we hadden... het mengpaneel was ook even op vakantie geweest, denk ik. Ja. Die moest ook even weer wennen.
1: Inderdaad, het was ook even wennen geblazen.
0: Ja, want wij zijn er een klein maandje tussenuit geweest.
1: En, jij in ieder geval, hè? Want ik ben al een weekje terug.
0: Ja,
1: weer.
0: Jij bent al een weekje terug inderdaad. Ja, nee, ik ben inderdaad terug van vakantie. En weer vol goede moed en goede zin.
1: Ja.
0: Terug met een nieuwe uitzending Tweestemmig.
1: En het strand zand nog tussen je tenen.
0: Precies.
1: Gingen we toch even terug met de Crystal Fighters als eerste plaat. Plage.
0: De plage.
1: Ja, en ik vind het altijd bijzonder apart. Hè, dan op een gegeven ogenblik, zo'n plaat als Plage van Crystal Fighters.
0: Mm-hmm.
1: Dat is echt zo'n plaat die je aan de vakantie doet denken. En ik refereer het ook altijd met een beetje Franse muziek.
0: Ja, dat is het ook wel een beetje.
1: Ja, hè?
0: Ja.
1: Nou.
0: Ja, wij waren ook in Frankrijk, dus misschien dat ik hem daarom ook gekozen heb.
1: Oké. Nou, de volgende die klinkt heel anders.
0: Ja, maar ook nog wel een beetje vakantievibes, toch?
1: Van Morrison en The Brown Eyed Girl.

0: like that. So la la la la la la la la la la da.
1: Ja, ik weet zeker dat jij het niet gehoord hebt, maar het is niet de originele versie, deze van Van Morrison.
2: Nou,
1: ik denk dat het een plaat betreft die hij weer eens een keer opnieuw ingezongen heeft.
2: En waarom denk je dan dat ik niet weet dat dat geen origineel is?
1: Ja, omdat ik volgens mij, daar gok ik een beetje erop. Maar ja, goed, het is The Brown Eyed Girl nog steeds wel van de originele, dus geen cover, maar wel van de originele zanger.
2: Ja.
1: Zeg, en jij moet me even vertellen, want er is de afgelopen maanden is er weer iets gebeurd met die Caro Emerald. Ik hou het niet meer bij, want ze heeft inmiddels weer een andere naam aangenomen, heb ik begrepen, voor al haar hitsuccessen. Want eerst was het Caro Emerald, toen is het iets anders geworden. Ik ben het even kwijt.
2: Goeie vraag.
1: Ja, de laatste is Caro.
2: De Jordan.
1: Oh, de Jordan, ja, dat was ook, ja.
2: Ja, en nu is het gewijzigd in Caro. Is het, of Caro?
1: Ja, zoiets. Geen Caro, maar in ieder geval Caro Emerald. En daar heeft ze dan... wij gaan even terug in ieder geval toen ze nog heel bekend was met als Caro Emerald.
2: Ja, en dit is Riviera Live.
1: Beetje de oude stijl weer.

0: Nog een beetje in de vakantiesfeer blijven hangen, als ik het zo zie, hè? Riviera Live.
1: Ja, ik probeer het nog een beetje vast te houden. Het is beetje altijd lastig als je terugkomt van vakantie, maar ja, kan het nastreven, toch?
0: Ja, zo is het. Kun ik even een beetje nagenieten. De Riviera Live van Caro of Caro Emerald. Ja, en de volgende plaat is er eentje met een verhaal uiteraard. Hè. We hebben hem volgens mij al eens meer de revue laten passeren.
1: Ja, dat is... even kijken. Ja, All Saints.
0: Ja, leuk meidengroepje uit Engeland destijds.
1: Ja.
0: Ik weet niet of ze nog optreden, maar... ik dacht dat ze weer een tijdje bij elkaar waren geweest. Maar dit is een oude.
1: Gaan we eens even opzoeken, ja.

0: Ja, ja, ik heb wel leuk om te horen deze.
1: Ja, en ik heb het net even opgezocht, inderdaad, of dat ze nog bestaan. Ze hebben ruzie gehad, zijn weer bij elkaar gekomen, weer ruzie gehad. Weer bij elkaar gekomen en ze zijn nu blijkbaar nog steeds inderdaad bij elkaar. En ik las ook dat ze...
0: een huis gehuurd hebben op de Veluwe of zo.
1: Nee, ze hebben in 2020 nog Message in a Bottle, een cover van Sting gemaakt. En die heeft ook zijn medewerking verleend aan de nieuwe versie.
0: Oké. Okay.
1: Daar ben ik dan op zich wel benieuwd naar. Maar het lijkt er niet op alsof ze heel veel nieuwe muziek maken.
0: Nee, ik had zoiets gehoord toen. Ik denk dat staan me nog een beetje bij.
1: Yeah.

0: Ja, is het een beetje in de reeks van Miles Smith en zo, hè?
1: Met ja, gezellige wel, hè?
0: Muziek. The Kingdom of Fear.
1: Ja,
0: en we luisteren naar Cameron Whitcomb.
1: Mijn kindjes vinden dit een heel leuk liedje. Die ja, zingen dit wel, ja. Heel hard mee. Dus ja. Die hebben we veel gehoord op vakantie.
0: Ook een gezellige plaat.
1: Ja. En dan gaan we verder met John Allen.
0: Vandaag een tweestemmig met Can't Stop Now.

0: Ja, volgens mij niet van zijn laatste album, maar was alweer enige tijd terug. John Allen en Can't Stop Now.
1: Ja, uit 2023 is dit.
0: Oké, dus 3 jaar geleden.
1: Ja.
0: Wat had je eigenlijk wat vond je eigenlijk het leukste aan de vakantie dit jaar? Wat was jouw hoogtepuntje, laat ik het zo maar zeggen? Of overval ik daar een beetje jou?
1: Ja, want ik
0: meerdere hoogtepunten.
1: Ja, ik vind het heel moeilijk om er maar eentje te kiezen.
0: Oké.
1: Okay. Nou, kan ik niet zo goed.
0: Dan denk ik nog maar eens even over.
1: Kun jij het wel zeggen dan?
0: Nee, ik vraag het aan jou. Hè. Ja. Dus ja, je moet de vraag niet terugstellen.
1: Ja, dat doe ik graag.
0: Oké. Okay. Maar we gaan gewoon met de volgende verder. Want in de paar weken geleden is, of misschien alweer anderhalve maand geleden zelfs, een nieuwe plaat van Somber uitgekomen.
1: Ja, en dat is een van mijn favoriete liedjes van dit moment. Ik vind het zo'n mooi liedje.
0: Nou, en hoe heet die?
1: My Body Isn't Ready.
0: Oké. Okay.

0: Het is zeker een nummer wat een beetje blijft hangen, hè? Dat,
1: ja, heel melodisch.
0: Een soort oorwurmpje wat er constant ontstaat en waar je toch in ieder geval niet uit je hoofd krijgt. Een nieuwe single van Somber.
1: Ja, en hij is nog heel jong. Maar ik vind dat hij maakt echt heel leuke muziek. Maar ik was net even aan het lezen. En hij komt uit New York. Maar hij is geschoold in het zingen van klassieke arias in het Italiaans.
0: Oké, do. Dat haalt hij niet helemaal uit. Maar
1: nee.
0: Ja, misschien komt dat nog een keertje dan.
1: Ja, ik vind dit wel... ik hou wel van.
0: Ja, My Body Isn't Ready.
1: Ja, en dan gaan we naar een plaat van Eigen Bodem. En dat is van de zanger Melle. Niet zo heel bekend. Misschien komt het nog. Maar leuk liedje. Old Summers.

0: ook zo toe aan het weekend? Of begint jouw werkweek dan pas net? Geen nood. Iedere vrijdag van 6 tot 9 wordt het heter in de ether met Weekend Vibes op je radio. Met de laatste nieuwtjes, de beste hits van toen en nu en met mega velo ga je op en top vrolijk je weekend in.
1: Of naar je werk.
0: Maak je keuze voor de weekendpoll. Luister mee naar de mixmarathon van DJ Bas. Of waag een gokje met de weekendroulette. Weekend Vibes. Het leukste programma van Flow Radio. Iedere vrijdag tussen 6 en 9.
2: Daar moet je natuurlijk bij zijn.

0: Ja, ja, de broer van, hè? Eagle Eye Cherry.
1: Nee, toch?
0: Ja, Nena Cherry.
1: Nena Cherry.
0: Ja, dit was zijn enige grote hit, laat ik het zo zeggen. Safe Tonight.
1: Maar is hij wel minder bekend dan zijn zus?
0: Ja, dat wel. Ja, ja, dat klopt. Ja, de zus heeft meerdere singles op haar naam staan.
1: Okay.
0: En om te bedenken dat het allemaal eigenlijk afkomstig was uit Zweden.
1: Ja, dat las ik net inderdaad. Ik denk, oh ja.
0: Ja.
1: Dat vergeet ik dan elke keer.
0: Hey, serieuze muziek, hè, van de volgende meneer.
1: Ja. Die kwam ik afgelopen vakantie weer eens in mijn lijstje tegen. Toen dacht ik, oh,
0: nou, die moet ik weer eens draaien.
1: Die moet ik weer eens draaien, ja.
0: Ja, een mooie keuze. Chris Stapleton.
1: En White Horse.

0: Ja, Chris Stapleton en ja, een beetje country rock, hè. Die is weer helemaal,
1: helemaal hip.
0: Up in tempo en hip in, ja, niet alleen in de Verenigde Staten, maar ook in Nederland, hè.
1: Ja, en Dex die is een beetje aan het twijfelen of dat hij later wil gaan drummen of elektrisch gitaar wil spelen.
0: Okay.
1: Dus ik heb dit liedje afgelopen week eens even opgezet.
0: We zeggen, luister hier maar eens even naar, jongen.
1: Luister maar eens even wat je ermee kunt.
0: Ja. De cover van de week. En ja, jij vroeg een begin van tweestemmig van... we hebben een cover die eigenlijk niet voldoet. Dus daar halen we even een andere voor in de plek.
1: Mm-hmm.
0: En toen kwamen we bij deze uit. Oscar and the Wolf uit België.

0: Ja, mooi gedaan.
1: Het is wel een hele eigen versie.
0: Ja, Oscar and the Wolf en het succes van R.E.M. Losing My Religion.
1: Ja. Ja, mooi.
0: Ja, we gaan dit is ook mooi.
1: Toch weer even terug naar Frankrijk.
0: Ja. Je kunt het niet laten, hè?
1: Nee.
0: Met regime.

0: Herinneringen aan Frankrijk met regime en je metier.
1: Ja.
0: Ja, en de volgende kan er ook nog bij.
1: Ja, die is, kan er meteen achteraan, toch?
0: Ja. Ja. Ja, dat is eigenlijk een beetje Nederlands invloed, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Want Bakermat, daar hebben we het over. Dat is een Nederlander en die scoort de ene hit na de andere hit in Frankrijk.
1: Ja, maar hier in Nederland doet hij het ook wel goed, toch?
0: Ja, met de laatste, ja.
1: Ja. Dit is Baiana.
0: Levert de kindervakantieweek, toch?

0: Ja, dat was je helemaal gedraaid. Bayana met Bakermat en de bekende saxolo erin.
1: Mm-hmm. Kijk, en onze Harry die begint al meteen.
0: Ja, die wacht niet op ons, hè?
1: Nee. And it sounds just like a song. Watermelon Sugar.

0: Ja, en ons uurtje zit er alweer bijna op. De violen die komen alweer binnen.
1: Ja, we hebben twee gehad, hè, mensen. Ons eerste uurtje, het was weer even wennen naar de vakantieperiode. Maar dat gaat weer helemaal goed komen de komende weken. Want dan hoort je ons weer op Flow Radio.
0: Ja, en over 2 weken dan is het een klein feestje. Want dan hebben we onze 250ste uitzending.
1: Ja, knoop het even in je oren, Kees. Ja. Want we zeggen het nu, hè.
0: Nee, wij wachten op de taart. Dank jullie wel voor het luisteren allemaal. Volgende week dan zijn we er weer tussen 4 en 5 op Flow Radio. En een hele fijne zondag nog.
1: Ja, een hele fijne zondag, mensen. En wat het ons betreft, wat twee stemmen betreft, tot volgende week. Hele fijne zondagavond nog. En ja, we besluiten nog eentje met Sigala.
0: En Easy Love.
1: Nou, beter kunnen we niet afsluiten. Een beetje de beuk erin.
0: Nog even een dansje doen.

0: Decoké van de Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. Decoké van de Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
1: Creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
2: 5 uur. Nieuws.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Het gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland. Deze beving volgt op een andere, vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse weerdienst waarschuwde eerder al dat er de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Eind juli was in Japan ook een zware aardbeving. Daarbij vielen 34 doden. In Toussis in Zwitserland zijn nog 2 lichamen gevonden na een brand die donderdagavond uitbrak in een restaurant. Daarmee ligt het dodental op 4. Het vuur ontstond rond middernacht op de 2e verdieping van het gebouw, waar ook woningen zijn. Daarna stortte het trappenhuis in. 8 mensen raakten gewond. Het is de 2e grote horecabrand in Zwitserland dit jaar. In de nieuwjaarsnacht kwamen 41 mensen om door een brand in een bar in Crans-Montana. Daarna zijn maatregelen genomen om de brandveiligheid in de horeca te verbeteren. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner

0: Bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of vrouw is. En ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. In Duitsland is een vrouw die terugkwam van vakantie gestoken door een giftige schorpioen. Het gebeurde op de luchthaven van Düsseldorf. Ze had de schorpioen per ongeluk meegenomen vanuit Griekenland. Het dier zat in haar jas. De vrouw is naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met haar gaat. Het weer, zon en wolken. In het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon en in het noorden een enkele bui bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Weekblad de Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
2: Papa, de Hilverbode.
1: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad de Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen. Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu Paul's Platenkast.

0: Papa's Platenkast.
1: Ja, hartelijk welkom mensen. Welkom op deze zondag de 23e augustus. Ja, nog een weekje en dan zitten we ongeveer weer in september te koekeloeren. Dus dat betekent dat we langzamerhand weer een beetje naar de koudere dagen op stap gaan.

En zoals ik al eens ooit tegen Marleen zeg, en dat klopt wel een beetje, dat zit een beetje in de stal van Miles Smith en vele anderen die op dit moment dit soort muziek maken, die altijd gewoon gezellig is op een feestje. En ik weet niet of Low Road inmiddels in de hitlijst is gekomen, maar deze, de volgende wel die we klaar hebben staan. En dan hebben we over Alex Warren. Nou, in ieder geval een mooie plaat om mee te beginnen deze zondag. The Fever Dream. Oh.

Ja mensen, er komen wekelijks zoveel platen uit dat je het soms helemaal niet meer bij kunt houden. Maar zo'n plaatje van Alex Warren, ja, dat komt er dan toch een beetje bovenuit zweven. En deze Fever Dream is een dikke hit in Nederland. We gaan een beetje terug in de jaren met deze plaat van The Pearls, een duo uit Engeland.

Ja, ja, een plaatje wat je misschien niet meer ja, zo 1, 2, 3 herkent. Maar het was er eentje van First Choice. En die soulformatie met drie dames en één heer. Die hadden best wat hitjes gehad in Nederland. Deze behaalde niet de hitlijsten, maar bleef hangen in de tipraden. En het was Armed and Extremely Dangerous. De meest bekende is denk ik wel, hoe heet je ook weer? Dr. Love, ja. Ja, en als we dan toch een beetje in de soulsfeer zitten, dan is het wel leuk om een oudje van Harold Melvin en de Blue Notes te draaien. Vandaag in Paul's platenkast gaan we terug met deze The Love I Lost.

Deze plaat die stamt ook uit 1973. Het was een oudje van Harold Melvin en de Blue Notes. En The Love I Lost. En dan zou je denken natuurlijk van Harold Melvin. Dat is de naam van de zanger. Nou, dat was mooi niet zo. Want die Harold Melvin, dat was wel de groepsleider en de oprichter van de band. Maar die zong maar op sommige plaatjes mee. En later fungeerde hij eigenlijk nog als manager van de groep. De zanger die zo'n beetje eenzelfde geluid had als de zanger van de Four Tops was Teddy Pendergrass. En het label waar ze onder werkte, dat was Philadelphia label met Gamble en Huff, die de meeste platen zeg maar zongen en ook inderdaad arrangeerden en ook schreven. En uit die stal gaan we nog een plaatje draaien. En dat was een trio, de groep de OJ's. Ook diezelfde Philadelphia sound. Terug in de tijd met de OJ's en hun Love Train.

het orkest van Barry White, het Love Unlimited Orchestra, was een grote concurrent van deze Philadelphia Sound. Maar er kwamen fantastische platen vandaan, zoals deze van de OJ's en Love Train. Ja, je komt het, je krijgt het allemaal voorbij in Paul's platenkast. En we gaan even terug naar een hit uit 1977. En het leuke ervan is dat deze plaat in 2006 in de versie van Mac, ja, eigenlijk nog een grotere hit werd als het origineel uit 1977. We hebben het over Leo Sayer en we draaien toch vandaag op deze zondagmiddag de originele versie van Thunder in My Heart.

0: Ja, dat kleine mannetje met de zwarte krullenkop, dat was Leo Sayer. En hij kwam in de hitlijst met Giving It All Away. Een eigen schepsel, een eigen schrijfsel van wat later nog eens een keer door Roger Daltrey eigenlijk in de hitlijst gebracht werd. Maar hij kreeg pas echt groot succes met Long Tall Glasses en Orchard Road. En ook deze uiteraard, dat was volgens mij zijn grootste. Leo Sayer en Thunder in My Heart. Ja, we gaan het even een stukje, een tandje terug. En dat doen we met deze oude plaat van Three Dog Night.
1: Want some whiskey in your water, sugar in your tea. What's all this crazy questioning?

0: Ja, en dan te bedenken dat je deze plaat van Three Dog Night, Mama Told Me Not To Come, eigenlijk een cover was. Want het origineel was van niemand minder dan Randy Newman. En jaren later werd het nog eens een beetje aangedikt door Tom Jones, die er ook een versie van bracht op plaat. Ja, en het blijft een mooi nummer uit 1970. En ik zit even te kijken. En ik heb al een paar platen uit de jaren 70 gehad. En dan denk je wel eens ooit van, in de jaren 80 is natuurlijk ontzettend goede muziek gemaakt. Maar ook in de jaren 70. Ja, daar konden ze er ook wat van hoor. Zoals deze uit Frankrijk, Gérard Lenormand. En Voici l'éclair.
1: Voici les clés.

Ja, voor de vakantieperiode aanbrak hebben we een paar zondagen lekkere Franse muziek gedraaid. Waaronder ook deze van Gérard Lenormand. Ik weet niet of we precies ook deze gedraaid hebben, maar in ieder geval wel La Ballade, die hebben we voorbij zien komen. En we gaan terug ook met de volgende plaat, en die ken je vast nog wel. We hebben het over Seal. En deze is volgens mij niet zo bekend geworden, maar ik vind het nog altijd een fantastische plaat. Even een rustpuntje in Paul's platenkast op deze zondag, de 23e augustus. Seal and My Vision.

Ja, zondagmiddag zo'n beetje tegen het avondeten. Altijd goed, Phil Collins. Vandaag op Flow Radio in Paul's platenkast Dance Into the Light. Ja, met de volgende plaat weet ik ook zeker dat ik een paar mensen heel groot plezier doe. Want hij komt uit de film Michael McDonald en zijn Sweet Freedom. Dan moet ik nog wel even opzoeken welke film het ook was. Want dat ben ik even kwijt. Nou, gaan we straks even melden.

opgezocht. Deze titelsong die kwam uit Running Scared. En dat was een film uit 1986. En het werd gezongen door Michael McDonald. Ook bekend van zijn soloprojecten. En uiteraard zijn zangpartijen bij de Doobie Brothers. Terug naar de jaren 60. Met een van de lievelingsplaten van mij van Chubby Checker. Lovely, lovely.

Ja, de man die Let Twist Again en de twist naar de hitlijst nummer 1 is hij zelfs zo eens, geloof ik, met de Beastie Boys. En Lovely Lovely, dat was een beetje ondergeschoven kindje, maar hij was in de jaren 60 reuze bekend, deze hit uit de jaren 60. Lovely Lovely Chubby Checker. China's

Ja, ze wist dat ik mag mijn eigen bandje niet vergeten natuurlijk. De Beatles met We Can Work It Out met John Lennon achter het Hammond-orgel. En ja, de afgelopen week hebben we natuurlijk de kindervakantieweek gehad. En ook iedereen, ja, wil ik daar de mensen voor bedanken die al die kinderen vermaakt hebben de afgelopen week. De organisatie van Kindervakantieweek. En ja, dan denk ik, als je als laatste plaats een beetje van dit eerste uur van Paul's Platenkast, dan is het wel leuk om te eindigen met een plaatje wat we allemaal kennen, ook uit de top 200 van Hilvarenbeek en de top 2000. We gaan besluiten dit eerste uur met Supertramp en School. En zo straks komen we terug na het nieuws en de reclame met ons Nederpopuur. Wat mij betreft tot na de reclame en het nieuws. En uw aandacht voor Supertramp. Van het album Crime of the Century.

0: heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl.
1: Weekblad De Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
2: Papa, De Hilverbode.
1: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad De Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
0: Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
3: 6 uur. Nieuws.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Het gebeurde bij een inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. Het Japanse eiland Hokkaido in het noorden van het land is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6. Vanmorgen was er ook al een beving in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De autoriteiten waarschuwden al voor nieuwe bevingen. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grand Prix van Nederland gewonnen. De Brit van McLaren kwam als eerste over de finish in Zandvoort, waar de race voor het laatst werd gehouden. De nummers 2 en 3 zijn Kimi Antonelli en George Russell. Voor Max Verstappen was het een dramatische race. Hij viel uit in de openingsronde. Hij verloor de controle op een nat stuk asfalt. Er was veel schade aan zijn auto, maar zelf raakte hij niet gewond. PSV heeft met 5-1 gewonnen van FC Groningen. In Eindhoven kwam Groningen eerst op voorsprong, maar PSV herpakte zich snel. Eerder vandaag wonnen Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Go Ahead staat door deze winst tweede in de Eredivisie. PSV staat nu derde op 2 punten van koploper AZ. Het weer. Vanavond blijft het overal droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen is er veel zon en wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Piet, de website doet het weer eens niet.
6: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
5: Ah, fijn. Hij doet het weer.
7: Creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
8: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu als platenkast een uurtje Nederpop.

Ja, goedemiddag mensen. Welkom in het tweede uur van Paul's Platenkast. En wij beginnen uiteraard weer met ons nederpopuurtje van deze week. Op deze zondag. En we hebben best wel een beetje waar voor ons geld gekregen met de eerste die we opstarten. Het was er eentje van MC Micah G en DJ Sven. Ja, en die dacht op een dag, wat zou het niet leuk zijn om gewoon een rapversie te maken op het nummer van Madonna en Holiday. Ja, dat heeft in ieder geval geen windeieren gelegd, tenminste wat hit betreft. Ik weet niet hoe het allemaal gegaan is met de auteursrechten en zo, want... Ja, het was echt een nummer van Madonna, maar door deze twee heren uit Nederland... Ja, hadden ze een dikke nummer 1 hit met deze Holiday Rap. Ja, het is in ieder geval nog een plaat die een beetje past in in de maand augustus. Want sommige mensen die krijgen nog vakantie of hebben vakantie nog te goed. Maar ondergetekende die heeft het in ieder geval allemaal al gehad. Dus daar moeten we op een gegeven moment het weer mee doen de komende maanden. Maar goed, we hebben in ieder geval mooie lijstjes te maken met allerlei Nederlandse producties. En wij draaien inderdaad die van de Holiday Rap. Maar na die zonsverduistering van een week geleden, twee weken geleden... komt deze ook nog wel op zijn plaats. Frank Boeien, groep en 1 miljoen sterren.

Ja, een van de vele die Frank Boeij op zijn naam heeft staan is deze 1 miljoen sterren. Ja, en er zijn nog vele andere hits zoals Wind.

Theater in Hamburg en het Kronenburgpark natuurlijk. Ja, en ik heb ook nog soms ergens hier in een lijstje het verjaardagsfeest zitten. En het verjaardagsfeest was een van zijn eerste nummers. En ja, die ga ik toch nog een keertje draaien in dit Nederpopuur, want dat is een fantastisch nummer. Maar die hoor je eigenlijk helemaal nooit meer op de radio. Deze trouwens ook niet. Het waren drie schaars geklede dames centerfold. Dit was een grote Dictator.

Ja, ik herinner me nog altijd dat ik hier in de buurt ergens in Duizel of Eersel... Dat traden ze op, centerfold, en ik mocht toen de plaatjes draaien in de pauze. Maar ja, die drie dames op zo'n uitgebreide kar... midden op een braderie, dat was toch niet zo'n goed idee. Want toen de dames kwamen, stonden al die, die boerenzonen te roepen... broek uit, broek uit. Nou, dat liep echt helemaal op niks uit. Ja, zou er iets tegen te doen zijn? Ik weet het niet. We vragen het aan Henk Westbroek. En moet je eens even goed luisteren naar die mooie tekst. Kom op, Henk, daar gaat-ie.

Ja, het zou zo'n nummer van het goede doel kunnen zijn. Want het lijkt er een beetje op dat er in het achtergrondkoortje ook Henk Temming zit. Maar het is echt de solo single van Henk Westbroek. Zou er iets tegen te doen zijn? En ook evenals Henk Westbroek die op de solo tour ging naar het goede doel. Kwam ook Erik Meesie met de solo plaat uit. En van het ene album gaan we deze even draaien. Erik Meesie en De Laatste Ruzie.

Ja, typisch geluid van Erik Meese, die ook verantwoordelijk was voor de hits van onder andere Toontje Lager. He, vroeg of laat, en ik heb stiekem met je gedanst, en ben jij ook zo bang, en ga ze nog maar even door. Dit was de laatste ruzie, en ik weet niet of het privé was of in de groepsfeer zat, maar het was in ieder geval een track van het album, van het soloalbum van Erik Meese. We gaan terugkijken naar 2026. De nieuwe single van Sol Milieu. En dat heet Fields Part 2.

van een laatste album. En ik weet niet of je het al gehoord hebt, maar in ieder geval... Sommelieu gaat aan de andere kant van de Noordzee naar Engeland. Hij gaat daar een aantal grote concerten geven. En ja, de verwachtingen zijn hoog van deze Nederlandse band uit de regio Den Haag. Zo is dat. Ze komen uiteraard allemaal weer lekker home naar huis. En als we dan toch met nieuwe singles aan de gang zijn... dan kan deze er ook wel bij, want... er verscheen afgelopen 2 weken geleden ongeveer het nieuwe album van Novastar. En Novastar, die kennen we nog van Wrong natuurlijk. En dit lijkt er een beetje op, want hij is wel een beetje weer terug bij zijn eerste soloalbum wat succesvol was. Wij gaan luisteren naar Novastar en Today Yesterday.

Nou ja, als je mijn mening vraagt, ik vind dit een schitterende plaat. Today, Yesterday. De nieuwe single van Novastar. Ja, en Novastar is een beetje Nederlands en Belgisch natuurlijk. En ja, wat ik al meerdere malen heb gezegd, wij draaien ook plaatjes uit Vlaanderen. Ja, en deze plaat die wil ik u niet onthouden van de band Soul Sister. Een beetje de fans onder ons. Die kunnen het wel waarderen. We gaan er eentje met draaien uit 1993. Soul Sister en Broken.

Ja, ook wat heeft hij toch leuke platen gemaakt. Benny Nijman. En dit was wel één, tenminste vond ik een van de leukste. Dat was Ik Weet Niet Hoe. En ja, inmiddels gaan we even gewoon terug naar Hilvarenbeek. Met dit plaatje van VOF De Kunst. En dit vond ik altijd een hele leuke van 0H6 Mannen. Dan hebben we het over Retour Snake.

Ja, bijzonder trots zijn we in Hilvarenbeek op VOF De Kunst. Retour Snake, dat was een oudje wat je niet zo vaak meer hoort op de radio, maar vandaag al hier op Flow Radio met Paul's platenkast en het Nederpopuur. Ja, en deze hoor je nooit meer. En die vond ik toen zo mooi. En dan heb ik het over de Nits. En dat gaat over grote, normale dwergen. Giant Normal Dwarf.

was het sprookje in één keer helemaal uit. The Giant Normal Dwarf van The Knit. Een plaat die je niet vaak meer hoort, zoals ik al zei. Want dat is heel lang geleden dat ik hem zelf gehoord heb. Ja, van The Knit schakelen we even over naar een van de beste zangeressen in Nederland. Tenminste, een van de laatste nieuwe zangeressen die bereikt zijn. Dan heb ik het over zanger Nona. Een zangeres die al twee albums heeft gemaakt. Ze heeft de laatste nieuwe Letter to My Habits. Is nog niet zo lang geleden uitgekomen. En wij gaan toch nog even terug naar dat eerste album. Want daar stond deze hit op. En ik vind hem nog steeds helemaal geweldig. Nona and Don't Cry Me a River. MUZIEK

Ja, dit was Nona en Don't Cry Me a River. En ook dat nieuwe album, dat is echt de moeite waard om gaan te luisteren. Want daar staan echt gigantische mooie stukken op. Meteoren, Hanna. Vandaag een Pools platenkast. Wat wil je van mij?

Ja, Belgisch-Nederlandse samenwerking was dat met Meteor en Hanna May. En wat wil je van mij? Nou, ik hoop in ieder geval dat je van mij wilt dat ik nog een paar leuke platen opzet. En deze, die kwam ik deze week weer tegen. Ik denk, joh, wat was dat een mooie plaat van de tijd toen die verscheen. En ja, je weet wat er allemaal is gebeurd met Marco. En ik hoop dat hij inderdaad in januari volgend jaar concert gaat geven in Nederland. Marco Borsato, want daar hebben we het over. Ja, deze plaat, Nooit meer een morgen.

0: Ja, schitterende plaat, mooie tekst. En Marco Borsato, Nooit meer een morgen. We blijven nog even in hetzelfde stijltje hangen, want deze mag er ook wezen. Stef Bos, voor iedereen die je lief hebt. Vandaag een Pauls platenkast. Ik heb je lief.
1: Ik zie hoe landen zich verscheuren. Ik voel de kanker van cynisme. Ik zie de mensen zonder droom. Ze vluchten in goedkope luxe.

Ja, als je het dan niet altijd kunt zeggen met woorden, dan zou je misschien ook deze plaat gewoon eens een keertje op kunnen zetten voor degene die je lief hebt. Stef Bos en Ik heb je lief.

Ja, we beginnen een beetje weer ongure tijden aan te komen. En ja, misschien dat je dan toch deze plaat ook nog herkent. Ze kwam uit Sertogenbosch. Ik heb het over Nadie. En The Wind Force 11. En ja, het is onze laatste plaat van vandaag in Paul's Platenkast. Tot volgende week.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
2: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl Henk Baars Bikesport.
0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl
3: 7 uur. Nieuws.
4: Dit van der Linde met het NOS-journaal. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 22 doden gevallen bij het instorten van een vuilnisbelt. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zal lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Dat gebeurde bij een inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Het gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland. De beving volgt op een andere, vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse weerdienst waarschuwde eerder al dat de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Eind vorige maand was er in Japan ook een zware aardbeving. Daarbij vielen 34 doden. PSV heeft met 5-1 gewonnen van FC Groningen. In Eindhoven kwam Groningen eerst op voorsprong, maar PSV herpakte zich snel. Eerder vandaag won Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Go Ahead staat door deze winst tweede in de Eredivisie. PSV staat nu derde op 2 punten van koploper AZ. Het weer, vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen veel zon, alleen in het noorden iets meer bewolking. Dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl.
6: Piet, de website doet het weer eens niet.
7: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
6: Ah, fijn. Hij doet het weer.
5: Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
8: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: Abrahams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Op standdakplaten in ANB kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
1: 8 uur. Nieuws.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen, waar de drugs werden opgeslagen. Er zijn twee mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. In het West-Afrikaanse land Guinea zijn zeker 22 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zal lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij Nusayrat, bij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaanhoever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Dat gebeurde bij de inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Dat gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland van het land. Deze beving volgde op een andere vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse weerdienst waarschuwde eerder al dat er de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Piet, de website doet het weer eens niet.
4: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
3: Ah, fijn. Hij doet het weer.
5: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 9 uur. Nieuws.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Het gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen de beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt dat er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder zal oplopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd. Dat meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Kroonprins Haakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is sinds 1991 koning van Noorwegen. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen waar de drugs werd opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein daarnaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. Het weer nog. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: DecoK van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies? Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed? Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. DecoK van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 10 uur. Nieuws.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zou lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur André Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd, meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Het paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Komus Hakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is sinds 1991 koning van Noorwegen. En dan nog het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. Temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 11 uur. Nieuws.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van de FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur André Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zou lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. In Berg op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen, waar de drugs werd opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat, is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. Het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 12 uur. Nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, die afbrandde tijdens nieuwjaarsnacht, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica in hun woning zo ernstig dat zij in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de tragedie in het skioord, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van doodslag, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur André Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grand Prix van Nederland gewonnen. De Brit van McLaren kwam als eerste over de finish in Zandvoort, waar de race voor het laatst werd gehouden. De nummers 2 en 3 zijn Kimi Antonelli en George Russell. Voor Max Verstappen was het een dramatische race. Hij viel uit in de openingsronde. Hij verloor de controle op een nat stuk asfalt. Er was veel schade aan zijn auto, maar zelf raakte hij niet gewond. Het weer, het is vannacht vrij helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 1 uur. Nieuws.
1: Eentje Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica in hun woning zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de tragedie tijdens nieuwjaarsnacht, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eroverheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak hadden gegooid. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen waar de drugs werden opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een drugslab werd gevonden. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 2 uur. Nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans-Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV met 5-1 van Groningen. En Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eromheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij ondanks de uitvalbeurt van Verstappen heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.